0: Hits only.
1: Joy Radio News.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Joy Radio. 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio
1: News. Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws. 90's, zeros en hits van nu.
2: Maximum throwbacks. Joy, Joy. Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: What do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: With who?
2: The girl next door, you know?
3: Nah,
2: I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: Only. Joy Radio
1: News. Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van de tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. De schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 90's, zeros en hits van nu.

0: only. Joy Radio News.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karremans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met masten al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. En dan het weer van Weer Online. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zero's en hits van nu.

0: de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Dins binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
11: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's.
10: Joy Radio. Name the... Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv-inclusief soundbar.
12: Oh my god, they killed Kenny!
10: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
13: Only Joy Radio News.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap, nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlag uit de grond waren getrokken. Er kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouch ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. En dan het weer van Weer Online. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Lidl
1: is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
17: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de ijssalon gedumpt. Je moeder wel.
18: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
17: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
20: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
21: Joy Radio Verkeer.
22: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de dag zijn een feit. 125 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12, Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Briele en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechte rijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne tussen Briele en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment worden er snelheidscontroles gemeld op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij hectometerpaal 13,5. De A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,5. En de A50 Oss richting Arnhem bij 151,3.
21: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
23: Joy Radio. 90s, zeros en hits van nu.

0: al zin in?
1: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: En die chocomel-letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
3: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl. Jouw
4: klus onder tools. Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billy-kasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
11: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
12: Slecht plan.
11: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari.
12: Goed plan, zonneplan.
13: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
14: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
16: Joy Radio. Weer.
17: De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden. Morgen slaat het weer om en gaat het regenen. De temperatuur ligt dan tussen de 15 en 20 graden.
16: Joy Radio Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijshoord ging het mis. Het was een ongeluk en de berger is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn 2 rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,2. De A13 Den Haag richting Rotterdam bij 13,5. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8.

0: Zo, klus klaar?
1: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
0: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
1: Hoe dan?
0: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
1: Mag wat kosten zeker?
0: Maar 15 euro per maand.
1: Echt? Hoe heet het?
0: Ik heb het je wel even.
1: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
0: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Dat zoek ik later wel uit.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
10: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
14: Dat kon helemaal niet in de 90s.
13: Joy Radio, name the tune.
15: Go ahead, here.
13: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90s en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv-inclusief soundbar.
15: Oh my god, they killed Kenny!
13: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
16: Hits only.
17: Joy Radio News.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Er kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
19: klus, onze tools. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
16: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
21: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
22: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
24: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
25: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
26: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
27: Nee.
26: Proteïne-shakes.
28: Gadver.
26: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
29: Lekker bezig.
26: Milner.
30: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Na de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A16 België richting Breda bij hectometerpaal 70,1. De A27 Utrecht-Almere bij 108,5. En de A28 Assen richting Zwolle bij 59,7.
31: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app. En maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
32: Joy Radio. 90's,
33: zeros
32: en hits van nu.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Zo, klus klaar?
4: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
3: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
4: Hoe dan?
3: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
4: Maar wat kost ze zeker?
3: €15 per maand.
4: Echt? Hoe heet het?
3: Ik heb het je wel even.
4: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
7: Voor de makers. Praxis.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
8: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Joy Radio.
14: Het wordt een droge en vrij zonnige dag vandaag met een paar sluierwolken. Rond het middaguur is het al 14 tot 17 graden. En vanmiddag wordt het nog een paar graden warmer, maar neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. De zuidenwind is matig en naar zee vrij krachtig. Morgen begint nog droog, maar vanuit het westen gaat het in de loop van de dag regenen.
13: Joy Radio Verkeer.
15: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Gaan we naar het zuiden van het land, dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 14 kilometer met 40 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hoogeveen. Oorzaak vertraging tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op dit moment worden er snelheidscontroles gemeld op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 125,8. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 57,5. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maatschappij Utsu-Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer van minder. Simpel.
14: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
15: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s.
14: Joy Radio. Name the tune.
16: Go ahead, here.
14: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune. Uit de 90s en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
16: Oh my god, they killed Kenny!
14: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
16: You bastard!
17: It's only Joy Radio News.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt uit onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of een contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna 1,5 maand. Op 26 november staan 3 Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. En dan het weer van Weer Online. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe. En tot zover het AB-nieuws.
19: Van klein Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. MasterTools.nl, jouw
20: klus onze tools. Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
19: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
21: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
22: Wie was je aan de beurt?
23: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Verkeer. Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Nog flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. En dat veroorzaakt file tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn. Maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9, is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht. Een vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij hectometerpaal 125,8. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 57,3. En de A12 Utrecht-Den Haag bij 17,0.
7: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
8: Joy Radio. 90's,
7: zeros en hits van nu.

0: Dit is Campinamelk, een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
1: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simony met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wil je ook thee?
10: Och ja, lekker.
11: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
10: Oh, wat een goede vraag.
12: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Joy Radio Verkeer.
15: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier op onthaald. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merkte dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Op dit moment wordt er geflitst op de A4 Rotterdam richting België bij hectometerpaal 235,2. De A12 Utrecht-Den Haag bij 17,0. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: En, heb je de klus?
4: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
3: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
4: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
3: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
6: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
12: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
13: Wie doet

0: met je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s. Joy Radio. Name the tune.
1: Go ahead, here.
0: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90s en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
1: Oh my god, they killed Kenny!
0: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio. Joy Radio News.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen zoals groente, fruit en zuivel, maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkel en Rode Rijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de 2 branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte 10 mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. En dan het weer van weer online. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
1: Slecht plan.
0: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Joy Radio Verkeer.
12: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het staartje van de ochtendspits loop je op enkele trajecten nog vertraging op. Op de A1 is dat in de richting van Amsterdam vanuit Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Dat is de combinatie van een ongeluk, de nasleep daarvan en wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt onder andere flitsers op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij hectometerpaal 15,8. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 48,4. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,7.
11: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app. En maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
13: Joy Radio. 90s,
11: zeros en hits van nu.

0: hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Nu super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hits only. Joy.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Oldekalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
4: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis. Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
3: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
4: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s. Joy Radio. Name the... Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
5: Oh my god, they killed Kenny!
4: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
6: Only Joy Radio News.
7: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. En dan het weer van weer online. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan. En tot zover het ANP-nieuws.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
13: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
15: Nee.
1: proteïneshakes.
15: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
16: Lekker bezig.
1: Milner.
17: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur, gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app. En maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
20: Joy Radio. 90s, zeros
4: en hits van nu.

0: Breng ook jouw ideeën tot leven. Samen met Brouwer for You.
1: Nou, inderdaad. Dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
0: Mooie dingen maken. Dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
2: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
6: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
7: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
8: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
9: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
8: Oei, ik voel de bui al hangen.
9: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
8: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
10: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Zo, klus klaar?
3: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
2: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
3: Hoe dan?
2: Deddo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
3: Mag wat kosten zeker?
2: Nou, 15 euro per maand.
3: Echt? Hoe heet het?
2: Ik app het je wel even.
3: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's. Joy Radio. Name the tune. Go ahead, here. Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
12: Oh my god, they killed Kenny!
11: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
13: Only Joy Radio News.
14: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat en online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. En dan het weer van weer online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
20: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
21: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
24: Joy Radio.
25: 90's,
24: zeros
25: en hits van nu.

0: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Zo, klus klaar?
7: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
6: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
7: Hoe dan?
6: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
7: Mag wat kosten zeker?
6: €15 per maand.
7: Echt? Hoe heet het?
6: Ik heb het je wel even.
7: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
6: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
10: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
12: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
13: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf €1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar €7. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
16: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
17: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
18: Een initiatief van Pfizer.
19: Joy Radio. Weer.
20: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Vanavond blijft het droog en halverwege de avond is het een graad of 15. Morgen begint nog droog, maar vanuit het westen gaat het in de loop van de dag regenen. In het weekend is het een stuk frisser.
21: Hits

0: is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
1: Een initiatief van Pfizer.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
4: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
5: Oh nee, verzekering...
4: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
5: Oh, wil ik wel.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: De kers op jouw middag klinkt als... krakende Magnum-chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
7: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
8: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
9: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
10: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Dins binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
14: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s.
13: Joy Radio. Name the tune.
15: Go ahead, here.
13: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune.
14: Uit de 90s en zero's.
13: En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv-inclusief soundbar.
15: Oh my god, they killed Kenny!
13: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
16: Only Joy Radio News.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De Onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is 1 verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse Koningshuis meer. En dan het weer van Weer Online. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
19: 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
18: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
21: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
23: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
24: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
25: Shape the future with confidence. EY.
26: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
27: Joy Radio.
28: 90s,
27: zeros
28: en hits van nu.

0: is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
3: Mastertools.nl, jouw plus onze tools.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
8: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: En die chocomelettes zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
10: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa Stak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
14: Joy Radio. Weer.
15: Vanmiddag blijft het droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Vanavond blijft het droog en halverwege de avond is het een graad of 15. Morgen begint nog droog, maar vanuit het westen gaat het in de loop van de dag regenen. In het weekend is het een stuk frisser.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsu-Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwer, Boy Voitoch, Dikke Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man. Dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
6: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
7: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
11: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
10: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
16: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's.
15: Joy Radio, name the tune.
17: Go ahead, here.
15: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden, dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
17: Oh my god, they killed Kenny!
15: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
18: Only Joy Radio News.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen, kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna gaat het regenen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
20: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
21: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AI Week.
22: Shape the future with confidence. EY.
20: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
25: Nu superdeals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
27: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
28: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
29: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
30: Joy Radio. 90's,
15: zeros en hits van nu.

0: love you, babe.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
4: klus onze tools. Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
6: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu?
7: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
8: Slecht plan.
7: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
8: Goed plan, Zonneplan.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
10: Voor de makers. Praxis.

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: It's only Joy.
4: Mr. McGo! You may be blind, but I can still see you!

0: Dit is Joy Radio, jouw favoriete radiostation. En binnenkort ook die van je buren.
1: Oprotten!
0: Joy Radio.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
2: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Veilig en zeker onderweg, Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
4: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
12: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's.
11: Joy Radio. Name the tune. Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
13: Oh my god, they killed Kenny!
11: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
14: Only Joy Radio News.
15: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is, voor zover bekend, de eerste ter wereld met een snavelprothese. Het weer dan van Weer Online. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen. En dat was het ANP-nieuws.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
18: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
19: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
20: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
23: Behalen zeg. Koffie?
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
24: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,5. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 13,6.
11: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
25: Joy Radio.
26: 90s,
25: zeros
11: en hits van nu.

0: Dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
1: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzemine? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
3: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters. Met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw. Voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
4: Wil je ook thee?
5: Ach ja, lekker.
4: Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan?
5: Oh, wat een goede vraag.
6: Terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
9: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
13: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
14: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
13: Oei, ik voel de bui al hangen.
14: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
13: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
15: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
16: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen, 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
18: Radio. Weer.
19: Het is droog en op veel plaatsen vrij zonnig. Maar vanuit het westen neemt de bewolking wat toe. Het is 17 graden in het noorden tot lokaal 21 in het zuiden. Bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint droog met wat zon, maar vanuit het westen volgt een regengebied. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden.
18: Joy Radio Verkeer.
20: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn momenteel geen flitsmeldingen.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, zoek ik later wel uit.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot 450 euro per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2.

0: Mazda. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Maar 15 euro per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik app het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
9: Eens binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s. Joy Radio. Name the tune. Go ahead, here. Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90s en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden, dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv-inclusief soundbar.
10: Oh my god, they killed Kenny!
9: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
11: It's only
12: Joy Radio News.
13: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij keirin rijden 6 renners eerst achter een motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen. En dat was het ANP-nieuws.
14: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
15: Behalen zeg. Koffie?
14: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder. Simpel.
11: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
20: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
19: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
21: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
23: Verkeer.
24: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens bij 138,3.
25: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
26: Joy Radio. 90's,
25: zero's en hits van nu.

0: ijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
2: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: De amateurs en luisteraars. 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de Maarten Utsu-Wolde. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voigtoch, Dik en Dorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Nou, zoek ik later wel uit.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Joy Radio. Weer.
12: Het is droog en op veel plaatsen vrij zonnig. Maar vanuit het westen neemt de bewolking wat toe. Het is 17 graden in het noorden tot lokaal 21 in het zuiden. Bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint droog met wat zon, maar vanuit het westen volgt een regengebied. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden.
11: Joy Radio Verkeer.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 56,6. En op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij 152,4.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
5: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten, 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Eens binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's. Joy Radio. Name the tune. Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv-inclusief soundbar.
12: Oh my god, they killed Kenny!
11: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
13: Only Joy Radio News.
14: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af. En de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. De afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen. En defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreiden die telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het weer dan van Weer Online. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
16: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
17: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Gebruik nu jouw 18 volt accu's op Perfect Pro bouwradio's. Kijk op mastertools.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
24: Joy Radio Verkeer.
25: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk. En de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file. Je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij hectometerpaal 56,6. En op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij 152,4.
26: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app. En maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
27: Joy Radio. 90's,
26: zeros en hits van u.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Breng ook jouw ideeën tot leven, samen met Brouwer for You.
5: Nou, inderdaad, dat is wat wij doen. Kozijnen, overkappingen, zonweringen en de warmste pelletkachels. Check brouwervoryou.nl en kom gezellig langs in onze showroom aan de Kortebaan 20 in Steenwijk.
4: Mooie dingen maken, dat is wat ze doen bij Brouwer for You.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
7: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
9: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
10: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletters zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen, zet hem maar. Helemaal zin in.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en ga!

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Radio. Weer.
4: Het is droog en wisselend bewolkt. Daarbij is het opvallend zacht met in het noorden 17 graden tot lokaal 21 in het zuiden. Er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog. Morgen begint droog met wat zon, maar vanuit het westen volgt een regengebied. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden.
3: Joy Radio Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 40 minuten vertraging. Ook op de A27 is het heel druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half uur langer over. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen, onder meer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijsoord en Ravenstein sta je 40 minuten vast. In Brabant staat een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar heb je nu een uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En op de A4 is het druk. Amsterdam richting Rotterdam, tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij hectometerpaal 74,3. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij 68,7.

0: Joy Radio. Met throwbacks uit de tijd dat je alleen nog auto's bestuurde in Need for Speed.
1: Ja, toen kon je ook al niet rijden.
0: Joy Radio.

0: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen?
4: Drakentemmen in het Verre Oosten?
5: Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van De Walt.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer van minder. Simpel.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
18: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's.
17: Joy Radio. Name the tune. Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv-inclusief soundbar.
19: Oh my god, they killed Kenny!
17: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
20: Only Joy Radio News.
21: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De Fiat heeft 2 mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de Fiat sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat vers producten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt een woordvoerster. Het weer dan van Weer Online. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen is op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen, 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Takkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
24: Behalen zeg. Koffie?
23: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
25: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
26: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
27: Joy Radio Verkeer.
28: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds veel lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is het nog druk. En wat opvalt is de A58. Van Breda naar Tilburg heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Er is één rijstrook dicht. Op de A16 staat file. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging. Van Rotterdam naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud. En dat is tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij hectometerpaal 70,3. En op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 42,7.
29: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app. En maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
30: Joy Radio. 90's,
31: zeros
30: en hits van nu.

0: kunststofkozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op alpa.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Toe aan een leuke nieuwe baan? Kom werken bij Warmteservice. Wij zoeken enthousiaste collega's voor verkoop en logistiek door heel Nederland. Bekijk de vacatures op werkenbijwarmteservice.nl. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
10: Goed plan, zonneplan.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Joy Radio. Weer.
17: Het is droog en wisselend bewolkt. Daarbij is het opvallend zacht met in het noorden 17 graden tot lokaal 21 in het zuiden. Er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond blijft het droog. Morgen begint droog met wat zon, maar vanuit het westen volgt een regengebied. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden.
16: Joy Radio Verkeer.
18: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter, maar op een aantal wegen is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je nog een half uur vast. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog aansluiten. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Er staat nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Door een pechgeval heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. Vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij hectometerpaal 17,0. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam bij 13,6.

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

0: 39 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: De zomer is voorbij. Tijd voor een najaarsboost. Geef jouw bedrijf extra bereik met adverteren op de radio. Boek nu 4 weken radioreclame en krijg 1 week gratis extra. Dat is een cadeautje van ons. Kijk snel op adverterenopderadio.nl en pak jouw najaarsboost.
4: En, heb je de klus?
5: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
4: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
5: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Ja, probeer het anders gewoon man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Knus genieten van het najaar met Vibra. Nu volop voordeel op keuken- en bakbenodigdheden en meer. Zoals handig kookgerei al vanaf 1,49. Of hittebestendige theeglazen. 7 stuks voor maar 7 euro. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
12: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s.
11: Joy Radio. Name the tune.
13: Go ahead, here.
11: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90s en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
13: Oh my god, they killed Kenny!
11: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
14: Only Joy Radio News.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet heeft JA21 niet kunnen overhalen om het belastingplan te steunen. JA21 wil alleen steun geven als gemeenten meer vrijheid krijgen om asielzoekers te weigeren. Fractieleider Eertmans vindt lastenverlichting ook belangrijk, zei hij, maar het asielbeleid telt voor hem zwaarder. Drugsverdachte Jan G. uit Overasselt is door Duitsland uitgeleverd aan ons land. Hij werd daar opgepakt ruim 2 weken na een geweldsuitbarsting bij zijn huis. Een groep gewapende mannen viel het huis aan en schoot een bewaker dood. Het zou te maken hebben met een onderschepte partij cocaïne. De dode, die zaterdag viel bij een zwaar ongeluk op de A2 bij Breukelen, was toch geen spookrijder. Dat zegt de politie na onderzoek. De automobilist was niet goed geworden en raakte de controle over het stuur kwijt. Daardoor schoot de auto door de middenberm waar geen vangrail is en botst op 2 andere auto's. En tegenover het AZ-stadion in Alkmaar is een pro-Palestijns protest bezig. Volgens de regio-omroep staan er tientallen demonstranten met Palestijnse vlaggen en andere symbolen. AZ speelt vanavond in de Europa League tegen het Israëlische Hapoel. Maar zonder uitsupporters, want die zijn niet welkom. Het weer dan van weer online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het nog 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Geef mij Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startgoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Wie was je aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
2: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
3: Een initiatief van Pfizer.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
6: Radio Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files zijn over het algemeen snel aan het oplossen, maar op de A2 is het nog druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem sta je voor knooppunt Bankhoef ook nog bijna een kwartier vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A6 van Muiden naar Lelystad bij hectometerpaal 69,3. En op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij 6,8.
6: Joy Radio, name the tune. Weet jij welke tv-tune dit is? Drop het nu in de Joy Radio app en maak kans op een gloednieuwe tv met soundbar.
8: Joy Radio. 90s,
6: zeros en hits van nu.

0: digga-digga-ding-dong song.
1: Mooi hoofd hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette veurhoort, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: De amateurs en luisteraars, 16, 17, 18 oktober is het weer zover. JNA-formatie en de maten Utsu-Golden. Met optredens van Outsiders, Dana Winner, Jannes, Piraten Powerhouwe, Boy Voitoch, Dikkendorstig en nog veel meer. Tickets via JNA-formatie.nl. Adio!
1: Hey, hold nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.

with the drama no more.

0: gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat. Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Zo, klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: Nou, €15 per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Eens binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's. Joy Radio. Name the tune. Go ahead, here. Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
7: Oh my god, they killed Kenny!
6: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
8: Only Joy Radio News.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Wie online boodschappen bestelt bij Albert Heijn moet nog even geduld hebben. Pas vanaf maandag worden ze weer bezorgd. Na het cyberincident moeten eerst de systemen stap voor stap op orde worden gebracht, zegt AH. Wel worden de winkels weer bevoorraad en zijn overal de schappen weer gevuld. In Den Helder is een gaslek in een woonwijk en daarom zijn meer dan 30 huizen ontruimd. Mensen roken een gaslucht en een paar werden niet goed. Ze zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Het lek is nog niet gevonden, wel is het gas afgesloten, dus er ontsnapt niks meer. De nieuwe balzaal van president Trump die bij het Witte Huis wordt aangebouwd is mede betaald door techbedrijven Apple en Nvidia. Ze droegen 22 miljoen bij, meldt de Washington Post. De bouw is omstreden, want er werd een deel van het Witte Huis voor gesloopt, zonder toestemming van het congres. En in Duitsland is het sinds vandaag verboden om alcohol te drinken op treinstations. De spoorwegmaatschappij vond dat nodig voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een conducteur aangevallen door een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond. Het verbod is niet waterdicht, want in de trein wordt nog wel drank verkocht. Het weer dan van Weer Online. Vanavond droog met wolkenvelden. Morgen begint droog met landinwaarts wat zon, maar vanuit het westen volgt regen. Voor de regen uit wordt het 17 tot 20 graden. Later gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Het is weer zetten geblazen, want de chocomelettes zijn terug. In, op of voor mijn part naast je schoen? Zet hem maar. Helemaal zin in.
14: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
15: Voor de makers. Praxis.

0: salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, dat zoek ik later wel uit.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

We got it!

0: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
3: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
6: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar

Move.

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

0: Are you feeling me? Let's do it.
1: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s. Joy Radio. Name the tune.
12: Go ahead, here.
11: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90s en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
12: Oh my god, they killed Kenny!
11: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
13: Only Joy Radio News.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Terwijl het kabinet steun zoekt voor begrotingen, dient de SGP een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans. De partij is het er niet mee eens dat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. En dat was een eis van de SGP om de begroting te steunen. Het kabinet heeft de steun nodig om de begroting erdoor te krijgen. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn weer relletjes uitgebroken, net als gisteren. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets in de fik en gooiden flesjes en stenen naar de politie. De ME is ingezet. In meerdere winkels van Albert Heijn zijn toch nog lege schappen te zien. Na het cyberincident zijn er al dagen problemen met de bevoorrading. Eerder vanavond zei Albert Heijn dat overal in het land de schappen weer zijn gevuld. Online boodschappen bestellen duurt nog even en kan pas weer vanaf maandag. En Amsterdam heeft een hoge onderscheiding uitgedeeld aan de medeoprichter van Human Rights Watch, Karin Doekse. Amsterdam noemt het een van de belangrijkste mensenrechtenorganisaties in Europa. De onderscheiding is een penning van de 17e-eeuwse burgemeester Banning Kok, een van de figuren op de nachtwacht. Het weer dan van Weer Online. Vanavond nog droog, maar vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
15: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mee auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
16: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Let's go!
15: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Joy Radio. 90's. Zero's. En hits van nu.

0: me tell you something.
1: Jouw favoriete hits uit de 90s en zero's hoef je niet meer te downloaden. Inclusief pop-ups, virussen en superhandige toolbars. Je hoort ze op Joy Radio.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
1: nee,
0: proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Zo, even lekker een theetje hoor. Wat is jouw gekke gewoonte om 's avonds tot rust te komen? Ja.
7: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd met Pickwick Evening Blend.
8: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: Zin in vakantie? Verleng je zomer en boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
1: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
2: Een initiatief van Pfizer.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv. Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's. Joy Radio. Name the tune. Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv-inclusief soundbar.
10: Oh my god, they killed Kenny!
9: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
11: Only. Joy Radio News.
12: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk is een ernstig ongeluk gebeurd tussen een trein en een bus. Zeker 19 mensen raakten gewond, van wie 5 ernstig, maar niemand is in levensgevaar. In beide richtingen, dus ook naar Engeland, is het treinverkeer stilgelegd. Het kabinet krijgt het steeds moeilijker om op rechts steun te vinden voor begrotingen en het nieuwe belastingplan. De SGP diende een motie van afkeuring in tegen zorgminister Hermans, omdat ze een proef met late abortussen laat doorgaan. Ja 21 wil alleen akkoord gaan als gemeenten meer vrijheid krijgen in het weigeren van asielzoekers. In de Amsterdamse wijk Floradorp zijn 3 mensen opgepakt voor relletjes. 2 zijn minderjarig. Gisteren was het ook al onrustig. Bewoners kregen toen te horen dat ze met oud en nieuw geen vreugdevuur mogen aansteken op straat. Boze jongeren staken pellets aan en vernielden dingen. Ook gooiden ze stenen en flessen naar de politie. En Ajax is de Conference League begonnen met een nederlaag. In Kroatië werd met 2-1 verloren van Hajduk Split. Een kwartier voor tijd lag het duel een tijdje stil toen thuissupporters vuurwerk afstaken. In de Europa League won AZ op eigen veld met 2-1 van Hapoel. Israëlische supporters waren niet welkom in Alkmaar. Het weer dan van weer online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
17: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
18: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
19: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
20: Joy Radio. 90's, Zero's en hits van nu.

0: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota CHR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
2: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
0: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
7: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90's.
6: Joy Radio. Name the tune.
8: Go ahead, here.
6: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune uit de 90's en zero's. En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
8: Oh my god, they killed Kenny!
6: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
9: It's only Joy Radio News.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een trein botste op een busje waar vrachtwagenchauffeurs in zaten. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. In Amerika hebben verkiezingsbureaus en medewerkers verdachte brieven gekregen. Er zit wit poeder in. Er zijn er ook een paar onderschept. De posterijen noemen elke bedreiging rond de verkiezingen onaanvaardbaar en de FBI onderzoekt de brieven. En er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Noord-Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en dreigt daarom failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om te helpen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
14: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
13: Oei, ik voel de bui al hangen.
14: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
13: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
15: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar... Kruidvat.

0: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
2: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.

0: Go. AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
1: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
0: Soms heb je even Douwe Egberts nodig. Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.

giftcard van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Loterij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleedgeurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder Simpel.
5: Binge binnenkort je favoriete serie op je gloednieuwe tv.
6: Binge. Dat kon helemaal niet in de 90s.
5: Joy Radio. Name the tune.
7: Go ahead, here.
5: Iedere week hoor je een klein stukje van een legendarische tv-tune.
6: Uit de 90s en zero's.
5: En elke dag maken we dat stukje een klein beetje langer. Raad jij welke het is? Dan win je 2 bioscooptickets voor een film naar keuze. En heb je na een maand alle tv-tunes geraden? Dan win jij misschien wel een gloednieuwe tv inclusief soundbar.
7: Oh my god, they killed Kenny!
5: Joy Radio, name the tune. Exclusief bij Joy Radio.
8: Only Joy Radio News.
9: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten plat legt. In het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
12: 90's, zeros en hits van nu.

special one tonight. Let's go, loco.

0: Hits only. Joy Radio News.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood, hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 90's, zeros en hits van nu.

0: Daily. Joy Radio
1: News. Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man en macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen dagen. In de hoofdstad Tirana en andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering. Ze protesteren ook tegen een luxe hotel dat de familie van president Trump wil bouwen in een natuurgebied waar flamingo's leven. Ze hebben dan ook een flamingo als symbool. En er komt een einde aan de schrikkelseconde. Om de zoveel jaar werd er een extra seconde geteld, omdat de aarde niet altijd precies in 24 uur om zijn as draait. Die extra seconde zorgt regelmatig voor crashende computersystemen. Wetenschappers kijken nu of er schrikkelminuten...